met een troedelband. In de ene hand een bord broodje kees. En de bloedzing met een been dat je natuurlijk kunt. En dan ligt hij ook al lang op een ees. En hij rasselt met een tassel aan de kant.